Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren 2 Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield 1 verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïense drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overgevecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaans-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Een jaar geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was...

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius op te halen. Het schip zelf vaart daarna terug naar Nederland. Gisteravond landde al een groep opvarenden op Eindhoven Airport, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten bij thuiskomst 6 weken in isolatie, een maatregel waarvan minister Hermans erop vertrouwt dat deze ook wordt opgevolgd. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten onder een wankele wapenstilstand, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. En in Apeldoorn werd gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland. En hiertegen wordt al lang fel geprotesteerd. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Volgens de politie is er alleen glasschade. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Tijdens de Leidenmarathon is dit weekend een meisje van 15 overleden. Dat gebeurde tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, dat wordt onderzocht. En vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. En bij een steekpartij in een woning in Boksmeer is gisteravond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. De daders zijn nog niet gepakt. Volgens de politie zijn er 3 betrokkenen in een auto weggereden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het incident was. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep Archipel. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De bouw van nieuwe windmolens in Nederland ligt bijna helemaal stil. Omdat oude regels niet meer gelden, weten bouwers niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast worden veel plannen tegengehouden door buurtbewoners en zit het stroomnet op veel plekken simpelweg vol. Ondertussen worden oude windmolens zelfs weggehaald. Werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland, een initiatief waar al langer veel protest tegen is. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Door de explosie zijn meerdere ruiten vernield, meldt de politie. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Het weer tenslotte, de nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Het trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. En een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
4: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het datacenter van Northsea in Almere krijgt uiterlijk woensdag weer tijdelijke stroom. Afgelopen donderdag brak daar brand uit, waardoor het stroomnet beschadigd raakte. Veel gebruikers van het datacenter hadden last van storingen, zoals bij Universiteit Utrecht, waar toegangspassen niet meer werkten. Door vertraagde levering van onderdelen duurt het herstel langer dan verwacht. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. En camperbezitters zetten massaal hun busje te koop, nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet meer op. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jette wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. In het Vondelpark geldt vanaf vandaag een verbod op fatbikes. Overtreders krijgen de komende 2 weken eerst nog een waarschuwing. Daarna riskeren ze een boete van €115. De maatregel moet overlast van de fietsen verminderen. De gemeente Amsterdam onderzoekt de effecten en bekijkt of het verbod later ook op andere plekken kan worden ingevoerd. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland stijgt weer na recente regenval. Daardoor kunnen vrachtschepen weer wat meer lading meenemen. Op dit moment kunnen veel schepen maar zo'n 60-70% van hun capaciteit gebruiken. De rivier was de afgelopen weken te ondiep door droogte. Verwacht wordt dat het waterpeil later deze week verder normaliseert. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je er nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkopen aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Een vlucht van KLM van Malaga naar Schiphol is zaterdag vertraagd door een bommelding via een wifi-hotspotnaam aan boord met een dreigende tekst. Na melding van de luchtvaartmaatschappij ontruimden de Spaanse autoriteiten het toestel, maar er werd niets gevonden. KLM doet geen uitspraken over de passagier en eventuele gevolgen voor de betreffende persoon. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. Minister Veilbrief van Sociale Zaken heeft laten weten dat het kabinet, naar aanleiding van het ultimatum, binnenkort met een voorstel komt. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sp-

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn al eerder besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Saar, heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. De 37-jarige man die een explosie veroorzaakte bij een pand van D66 in Den Haag wordt verdacht van handelen met een terroristisch oogmerk. Hij gooide afgelopen donderdagavond een vuurwerkbom in het pand. Er raakte niemand gewond. De verdachte heeft nog geen motief gegeven en blijft langer vastzitten. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over. Boven het noordwestelijk kustgebied hebben we te maken met zware windstoten. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden en vannacht neemt de wind weer af. Morgen wisselvallig met af en toe regen en maximaal 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparta Kust. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de anders variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. De man die gewapend het mediagala van Donald Trump probeerde te bestormen, ontkent alle aanklachten, waaronder een moordplan op de president. Bij zijn arrestatie ontstond een schietpartij waarbij een agent werd geraakt. De man droeg meerdere wapens en stuurde vooraf een manifest waarin hij geweld tegen regeringsleden aankondigde. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn eerder al besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars, en hartelijk welkom bij Stromen van Zegen hier bij Omroep Archipel. We zijn vanavond bij u tot 9 uur. We beginnen met een uurtje muziek door onszelf ingevuld. En dan straks om 7 uur kunt u luisteren naar het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. Voor die uitzending kunt u weer bellen naar 0187 68 26 30 vanaf ongeveer 7:15. Mijn naam is Willem Verhagen en ik heb het programma voor u samengesteld. Ik wens u veel luisterplezier op deze maandagavond.

Fijn dat u nog steeds luistert naar Stromen van Zegen op deze maandagavond bij Omroep Archipel. Tot 7 uur hoort u eigen keus en daarna kunt u luisteren naar het verzoekprogramma tot 9 uur.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uur op de maandagavond. U kunt na het nieuws luisteren naar ons verzoekprogramma. Ik wens u veel luistergenoegen bij dat programma. En u kunt nu bellen naar 0187 68 2630 voor een verzoek. Wat dit programma betreft, tot volgende week en anders graag tot straks na het nieuws van 7 uur.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de Anders-variant van het Hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Van harte welkom, luisteraars. Fijn dat u weer bent aangesloten op ons programma Stromen van Zegen. Wilt u nog iemand blij maken met een mooi lied, psalm of gezang of wat iets meer zij, dan kunt u bellen met 682630. 682630. En voor degenen die buiten het eiland wonen, even 0187 ervoor. Deze avond zijn aanwezig hier in de studio van Omroep Archipel een deel van de mannenvereniging van Omroep Archipel, te weten Hein Kacheland, Willem Verhagen en Jan van Gurp. En we willen gaan beginnen deze avond met een kinderlied. Want zoals gebruikelijk doen we dat iedere keer voor de kinderen die nog op zijn, en dan kunnen ze daarna lekker gaan slapen. En we willen vanavond luisteren naar Welke vriend is onze Jezus, gezongen door het kinderkoor Klein maar Dapper uit Urk.

Wij vervolgen ons programma. Het volgende lied is bestemd voor onze schoonzus Riet Troost, lees ik hier. En dat is aangevraagd door Huip en Marian Tanis en Piet en Betson Heemst. En waarom? Wel, schoonzus was 9 mei jarig en ze wordt van harte God zegen toegewenst voor haar nieuwe levensjaar. En er was een speciaal verzoeknummer, Psalm 25, de versen 2 en 10, gezongen door Tenira Sturm en John Hoekman.

Ons volgende lied is bestemd voor Jan Westdijk en Krijn van Splunter. Aangevraagd door de doopsgezinde gemeente uit Oudorp. Jan en Krijn zijn beiden jarig geweest op 7 mei... en ze worden van harte een gezegend nieuw levensjaar toegewenst... met het verzoeknummer Ik voel de winden gods vandaag... gezongen door het christelijk mannenkoor Eiland Urk... met Jelle Bakker vanuit de Grote of Martinikerk in Bolzwart.

Wij gaan nu zo luisteren naar een paar versen uit Psalm 68. Te weten de versen 10 en 17. En die worden gezongen door samenzang vanuit de Groothof Sint Laurenskerk in Rotterdam. En die versen zijn bestemd voor Wim en Sjaan van Splunder, aangevraagd door Bets van Splunder. Alsnog van harte gefeliciteerd met jullie 55-jarig huwelijk, met allen die je lief en dierbaar zijn.

volgende lied is bestemd voor Dirk en Aad van Splunder. Aangevraagd door Kees en Pie van Wezel. Op 6 mei jongstleden mochten Dirk en Aad al 60 jaar getrouwd zijn. En daar worden jullie van harte mee gefeliciteerd. Met het verzoeknummer Amazing Grace, oftewel genade zo oneindig groot. En dan, ja, dat is een foutje van mij, dat wil ik best toegeven, maar er staat er nog één op de lijst. En die zou ik, ja, die zou ik gewoon vergeten, maar dat doen we niet nu. Want Henk die maakt hem erop patent. Ook bestemd voor Gerda en Kommer Akershoek. Aangevraagd door het team van Stromen van Zegen. En waarom? Vandaag, juist vandaag, zijn jullie 50 jaar getrouwd. En we willen jullie daar mee van harte feliciteren en een fijne dag toewensen. Dus we gaan luisteren naar die 1600 mannen uit Katwijk. Genade zo oneindig groot.

1, 4, 7 en 13. Die worden gezongen door het Christelijk Mannenkoor Laudate. En die zijn bestemd voor de heer W. Tieleman. 10 mei was die jarig. 123. En maandag 11 mei mevrouw Frankenspee. Dus die is vandaag jarig op 115. Het team feliciteert u van harte met uw verjaardag en wenst u een hele mooie gedenkdag.

Ik zag mijn moeder knielen. Dat lied is bestemd voor opa Kees Aleman. Aangevraagd door Niels, Ilse, Harm en Daan. Weer een wekelijkse bemoediging voor opa Kees Aleman. En dat lied wordt gezongen door de mannengroep Sion uit Katwijk aan Zee.

Aad en Dirk van Splinter die krijgen wederom een lied aangeboden. Dat is aangevraagd door Co, Marleen, Marieke en Corné. Zoals bekend, op 6 mei waren jullie 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en God zegen toegewenst met Psalm 47, de versen 1 en 3. Gezongen door het Christelijk Mannenkoor Eiland Urk.

Luisteraars, wij vervolgen ons programma met het lied Dank, dank nu allen God, gezongen door het Christelijk Mannenkoor Prins Alexander uit Rotterdam en het Hollands Christelijk Mannenkoor uit Berkel en Rodenrijs. En dat is bestemd voor Aad en Jaap Luchtenburg de Jong uit Sommelsdijk, aangevraagd door de zussen en zwagers van de familie de Jong. Aad en Jaap mochten 5 en 7 mei jarig zijn. Jullie krijgen van uw familie een muzikale felicitatie met een hartelijke groet.

Ook Psalm 121 ontbreekt deze avond niet. We gaan luisteren zo naar de versen 1, 2 en 4. En die zijn bestemd voor moeder en oma Troost van der Laan, aangevraagd door Co en Marleen, Kees en Harriet, Marieke en Corné. 9 mei was je jarig, moeder en oma. Alsnog van harte gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar toegewenst. En deze psalm wordt gezongen door het christelijk jongerenkoor Matanja uit Goes, vanuit de hervormde grote kerk in Tholen. En deze psalm is ook bestemd voor Ria Grindwis, onze zus en schoonzus, lees ik hier. Huip en Marian, die hebben die voor jou aangevraagd, en wij wensen jou nog vele gezegende jaren toe.

Ja, Dirk en Aad van Splinter, gaan jullie weer maar recht zitten, want het volgende lied is ook voor jullie. Gevraagd door Huip en Marian Tanis en Piet en Bets van Heemst. Onze zus Aad en onze zwager Dirk. 6 mei 16 jaar getrouwd, zoals we al gehoord hebben. En jullie worden nog een gezegende tijd samengewenst met de kinderen en kleinkinderen. Met het lied van de toekomst. Brengen mogen mij geleid als Heer een hand. Gezongen door het Duivelands Mannenkoor in Oosterland. Vanuit de Nieuwe Kerk in Zierikzee.

Zo, luisteraars, dat waren dan voorlopig de eerste verzoeken van het eerste uur van onze uitzending Stromen van Zegen. We gaan zo aanstonds afsluiten met een mooi muzikaal intermezzo. En voor straks, na de nieuwsdienst, bent u van harte welkom bij het tweede uur. En we hopen dan te beginnen met de meditatie. En voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn, dan adviseer ik u om uw Bijbeltje erbij te pakken en alvast 1 Korinthe 15 te lezen vanaf vers 50 tot 58. Want daar zal de meditatie over gaan, met als titel De dood verslonden tot overwinning. Dus luisteraars, tot straks.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet, het toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Luisteraars, wij vervolgen ons programma met de meditatie, de overdenking, die deze avond in het teken staat van 1 Korinthe 15, de versen 50 tot 58. En ik heb hem de titel meegegeven: De dood verslonden tot overwinning. In het 57ste vers lezen wij: maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Dit hoofdstuk 15 wordt ook wel eens het opstandingshoofdstuk genoemd. Er zijn weinig dingen die ons zo bepalen bij de werkelijkheid van het leven als de dood. Wij proberen er vaak niet te veel aan te denken. Wij vullen onze dagen met werk, zorg, afspraken en we plannen nogal wat, we plannen nogal wat, maar vroeg of laat dringt die werkelijkheid zich toch aan ons op. Soms door het verlies van een geliefde, soms door ziekte, soms door het ouder worden zelf. En Paulus die spreekt in dit hoofdstuk uitvoerig over de opstanding. Niet als een vrome gedachte, niet als een wens, maar als een vaste werkelijkheid gegrond in de opstanding van Christus. In vers 50 zegt hij: vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En dat betekent, zoals wij nu zijn, sterfelijk, broos en aan de vergankelijkheid onderworpen, kunnen wij niet zomaar Gods heerlijkheid binnengaan. Ons huidige bestaan is niet geschikt voor de eeuwige volkomenheid van Gods koninkrijk. En dat kan ons klein maken, want wij ervaren dagelijks iets van die vergankelijkheid. Het lichaam wordt ouder, de krachten nemen af, er komen grenzen waar we vroeger geen weet van hadden. En misschien merkt u dat ook wel in uw eigen leven. En Paulus die zegt hier eigenlijk: dat is niet zo vreemd. Dit leven is niet het eindstation. En dan klinkt in vers 51 iets wonderlijks. Daar staat: zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Dat woord veranderd is veelzeggend. Gods toekomst bestaat niet uit een klein herstelwerk aan het oude, maar uit een totale vernieuwing. Bij de wederkomst van Jezus Christus zal er in een ogenblik, in een punt destijds, iets gebeuren dat alle menselijke voorstellingskrachten boven gaat. De bazuin zal klinken. De doden zullen worden opgewekt. En zij die dan nog leven zullen worden veranderd. Wat nu vergankelijk is, zal onvergankelijkheid aandoen. En wat nu sterfelijk is, zal onsterfelijkheid aandoen. Paulus gebruikt hier het beeld van de kleding aantrekken. Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En zoals met een nieuw kleed een nieuw jasje aantrekt, zo zal Gods kind helemaal bekleed worden met heerlijkheid. En dat, luisteraar, is een diepe troost. Want het christelijk geloof zegt niet dat het lichaam onbelangrijk is. Integendeel, God verlost niet slechts de ziel, maar heel de mens. Wat door ouderdom, ziekte of gebrokenheid is getekend, zal niet voor altijd zo blijven. Misschien kent u lichamelijke zorgen. Misschien ervaart u dagelijks pijn, beperking of moeheid. En dan mag dit woord hoop geven. Het laatste woord over Gods kinderen is niet zwakheid, maar heerlijkheid. En dan klinkt die machtige overwinningstaal in vers 54. De dood is verslonden tot overwinning. Wat een woorden. De dood lijkt vaak zo overweldigend. Hij neemt geliefden weg, hij verbreekt banden, hij brengt tranen en leegte, maar Paulus zegt: de dood krijgt niet het laatste woord. Niet omdat de mens de dood overwint, maar omdat Christus hem heeft overwonnen. Want toen Christus stierf aan het kruis, leek het alsof de dood gewonnen had. Maar op de paasmorgen bleek het tegendeel waar. Het graf kon hem niet houden. En daarom mag Paulus zelf zeggen: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De angel van de dood is de zonde, zegt vers 56. En dat is het diepste probleem. Niet allereerst het sterven zelf, maar dat wij door de zonde onder Gods oordeel liggen. Maar juist daar heeft Christus de overwinning behaald. Hij droeg de schuld, hij droeg het oordeel,
Hij ging de dood in om voor zijn volk de dood te onttronen. En voor wie in hem gelooft, is de dood daarom niet verdwenen, maar wel veranderd. Hij is niet langer een poort naar veroordeling, maar een doorgang tot het leven. En dat maakt het verschil tussen sterven met Christus en zonder Christus oneindig groot. Daarom klinkt ook vandaag de persoonlijke vraag: kent u deze overwinnaar? Niet alleen de leer van Pasen, maar kent u de levende Christus zelf? Want deze troost is verbonden aan hem. Buiten hem blijft de dood een vijand met een angel. In hem, in Christus Jezus, is die angel eruit genomen. En dan eindigt Paulus heel praktisch. Hij blijft niet hangen in verheven toekomsttaal, maar hij zegt in vers 58: zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Met andere woorden, juist de toekomstverwachting geeft kracht voor vandaag. Omdat Christus leeft, heeft ons leven betekenis. Omdat de opstanding zeker is, is ons werk niet vergeefs. Dat geldt ook voor de vaak gewone dingen van het dagelijkse leven. Een woord van bemoediging, een gebed in stilte, een bezoek aan een eenzame, het trouw vervullen van uw taak. Soms lijkt het klein, luisteraar. Soms lijkt het vruchteloos. Maar Paulus die zegt: uw arbeid is niet vergeefs in de Heere. Wat in Jezus Christus gedaan wordt, dat gaat niet verloren. Dat mag moed geven, ook wanneer u misschien moe bent of ontmoedigd. De toekomst van Gods kinderen ligt vast in Christus. Daarom mogen wij leven tussen Pasen en de wederkomst met een opgeheven hoofd. Niet omdat we sterk zijn, maar omdat hij overwonnen heeft. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Wij mogen daarom als mensen in het leven staan die niets hebben te verliezen. Amen. We gaan nu luisteren naar een tweetal versen van Psalm 73, de versen 12 en 13.

We gaan nu luisteren, luisteraars, naar de versen 1, 2 en 3 van Psalm 150. En die zijn bestemd voor Ria Grindwis, aangevraagd door Greet Grindwis. Ria mag morgen 12 mei haar verjaardag gedenken. Alvast een hartelijke felicitatie en een zegenrijk nieuw levensjaar toegewenst van je schoonzus Greet. En ze zijn ook bestemd voor deze versen voor Wout en Henny Visbeen. Ze zijn donderdag aanstaande 50 jaar getrouwd. Aan de Noorddijk in Melissant wonen zij. Van harte gefeliciteerd door Dana Kaslander. En deze psalm wordt gezongen als samenzang vanuit de Julianenkerk in Veenendaal.

Ja, daar gaan we weer verder. De vrienden Krijn en Leus, Annie en Co, die hebben voor Dirk en Aad van Splunder uit de Wilhelminaweg weer een mooi lied aangevraagd. Groot is uw trouwe heer, gezongen door het mannenkoor Lelystad. En dat hebben ze gevraagd voor die, dat 60-jarig huwelijk dat jullie op 6 mei mochten gedenken. God zegen toegewenst op jullie verdere levenspad samen met kinderen en kleinkinderen. En bedankt voor de gezellige middag. De schrijver Krijn en Leus en Annie en Co. En we gaan nu luisteren naar het mannenkoor Lelystad. Groot is uw trouwe heer.

De oudere bezoekers van de Levensbron Kerk die hebben het lied Liefde, Liefde aangevraagd voor Ellie Euser van de Hazersweg. Die was op 5 mei jarig. Voor Shani de Lege en de Braggert, 6 mei jarig. Riet Troost en Maartje van Huizen in Goede Reden waren op 9 mei jarig. Alle een hartelijke felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst met allen die jullie dierbaar zijn. En dat lied wordt gezongen door de mannenzanggroep Sion uit Katwijk.

Het volgende lied, luisteraars, is bestemd voor Riet Troost uit Goede Reden, aangevraagd door Gert en Lina van den Houten. Zaterdag 9 mei mocht je verjaardag vieren. Nog gezegende jaren toegewenst. Van harte gefeliciteerd. Samen met Job. Wie maar de goede God laat zorgen en op hem het hoopt in bangst gevaar. Daar gaan we naar luisteren. Gezongen door het Christelijk Stadskoor Goeree en het Christelijk Mannenkoor door Eendracht Verbonden uit Stellendam.

Aad en Dirk Versplunder krijgen nog een felicitatie met het lied Ik wil u, o God, mijn dank betalen. En dat worden ze aangeboden door Adrie en Lien en Joke. Nogmaals, hartelijk gefeliciteerd met jullie 60-jarig huwelijk. Nog mooie jaren onder Gods zegen toegewenst.

Het volgende lied is bestemd voor Clary van Wijk, Dana Kaslander en Krijntje Joppe. En dat is aangevraagd door mevrouw Pie van Gulik. Zomaar voor jullie dames een muzikale groet met het lied Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. En dat wordt dan gezongen door de Verenigde Zangers uit Barendrecht.

Anke en Jan die vragen voor hun zus en zwager Psalm 146 aan. Joke en Isaac van den Bogen uit Sommelsdijk. Joke is weer thuis na revalidatie uit Rijsenburg. En Isaac is sinds kort nu in Rijsenburg voor revalidatie. Ze worden door Anke en Jan veel sterkte toegebeden en Gods nabijheid. En we gaan luisteren naar gemeentezang uit de Grote Kerk in Dordrecht naar de versen 1, 3 en 8 van Psalm 146.

Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Wees gij mijn gids. Samenzang uit Kampen, vanuit de Bovenkerk of Sint-Nicolaaskerk. En dat lied is voor Kees Piekaert uit Oudorp. En hij wordt heel veel sterkte met de onderzoeken toegewenst door ome Maart en tante Clary uit Oudorp.

Ja, dan komt nu weer het laatste verzoek. Want gaat die tijd toch snel, luisteraars. In ieder geval hopen wij als team dat u tot nu toe genoten hebt. En dat laatste verzoek is bestemd voor Jaap Aleman uit Oudorp en Huib Verolme uit Middelharnis. Zij verblijven voor revalidatie in Nieuw-Rijsenburg in Sommelsdijk. En zij worden door Anke en Jan van harte Gods zegen toegewenst. Veel sterkte ook. En dat gaan we doen met het luisteren naar het lied Als op Slevenszee de stormwind om u loeit, als gij tevergeefs uw arme hart vermoeit. Dat wordt gezongen door het christelijk urker Visserskoor Crescendo. En uiteraard is dat lied ook bestemd voor de echtgenoten van Jaap en Huib. En nogmaals, veel sterkte gewenst.

0: Nou, dat vonden wij een mooie afsluiting van deze muzikale avond. Van stromen van zegen waarin u als aanvrager aan uw trekken hebt kunnen komen door andere mensen met liederen en psalmen te bemoedigen. En wij als team, Henk, Willem en Jan, vonden het fijn om van deze avond voor u bezig te kunnen zijn. En wij wensen u nog een goede nachtrust voor straks. En vanaf 21 tot 23 uur kunt u afstemmen op Archipel Klassiek. Dat schijnt ook hele mooie muziek te zijn. Dus als u daarnaar wilt luisteren, dan kunt u dat gewoon doen. Dat is een prachtige uitzending, heb ik begrepen van de mensen. Archipel Klassiek. Om 9 uur begint dat. Dus na deze uitzending gaat dat beginnen. En dan wil ik u uiteraard nog wijzen op aanstaande donderdag, luisteraars. Een van de meest belangrijke christelijke feestdagen, de Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag, hierbij gedenken wij dat Jezus Christus is opgevaren naar de hemel en teruggekeerd is bij onze Vader, de Heere God. Het symboliseert het definitieve einde van zijn aardse leven, maar ook de belofte van de Heilige Geest aan het begin van de wereldwijde zending. Luisteraars, dat is een hele belangrijke dag. De hemelvaart, zoals bekend, valt altijd op een donderdag, 40 dagen na de opstanding van Jezus met Pasen. En dat heeft een grote betekenis voor ons als gelovigen. Het is een dag van hoop, een dag van troost, omdat Jezus terugkeert naar God, de Vader, om plaats te nemen aan zijn rechterhand. En er is ook nog een verbinding met Pinksteren. Hemelvaart markeert de overgang van Jezus' fysieke aanwezigheid naar zijn geestelijke aanwezigheid. Luisteraars, wij als team wensen u een gezegende hemelvaartsdag.
1: Altijd dichtbij, via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de ere zilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet, het toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7... In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek. Omroep
3: Archipel. Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.

Beste luisteraars, dit is Radio Romantica. Pyotr Iljitsch Tchaikovsky is niet bepaald beroemd geworden door zijn kamermuziek. Hij schreef weliswaar 3 prachtige strijkkwartetten, maar zijn balletten en symfonieën worden nu eenmaal veel vaker gespeeld. Hij was er zelf ook niet echt mee bezig. Het muziekleven in Moskou en Sint-Petersburg kende in zijn tijd geen vanzelfsprekende traditie van kamermuziekconcerten. En dat betekent ook dito ensembles. Bijvoorbeeld de première van nieuwe kwartetten werden gespeeld door 4 bekende solisten die voor die gelegenheid bij elkaar waren gekomen. De eerste uitvoering van het 2e strijkkwartet vond plaats in de grote zaal van het Conservatorium van Moskou. Het was 1874. Het publiek was niet erg enthousiast. Tchaikovsky reageerde een beetje verongelijkt. Hij was zelf erg tevreden met de compositie die hij in 1 ruk had opgeschreven en waar hij heel veel technisch vernuft en inspiratie in kwijt had gekund. Misschien was het de dissonant aan het begin of het onduidelijke ritme van het scherzo dat de luisteraars had afgeschrikt. Luister zelf naar het 2e strijkkwartet van Tchaikovsky door het Ruskwartet. Er zijn 4 delen.

Dat was het tweede strijkkwartet van Tchaikovsky door het Ruskwartet. Het tweede grote kamermuziekwerk in dit uurtje Radio Romantica is de tweede vioolsonate van Edvard Grieg. Als jongeman ging Grieg, zoals bijna al zijn landgenoten, naar Leipzig om muziek te studeren. De deskundigen daar vonden hem een beetje raar. Hij leerde weliswaar heel trouw en snel het vak, maar zijn leermeesters beschuldigden hem van Norwegeritis. Tja, wat dat is, misschien iets als zwaarmoedig, een beetje winden waaien om de rotsensfeer. Hoe dan ook, Grieg verhuisde naar Kopenhagen en kwam tot zichzelf. Hij vond zijn stijl en wist zijn Noorse roots vakkundig in zijn partituren te vervlechten. En daarnaast ontmoette hij de liefde van zijn leven. De bekende zangeres Nina Hagerup. Hij trouwde met haar in 1867 en zij werd zijn muze. Het paar vestigt zich in Christiania, dat is het huidige Oslo. De vioolsonate in G groot opus 13 is het product van het geluksjaar 1867. Grieg draagt de sonate op aan zijn vriend, de violist en componist Johan Svensson. Direct vanaf het begin neemt ook de muziek van Grieg ons mee in de ziel van de folklore. Luister naar de tweede vioolsonate in G groot, opus 13 van Edvard Grieg. U hoort de zusjes Baiba en Lauma Skride. Geboren en getogen in Riga, de hoofdstad van Letland, waar heel veel grote muzici vandaan komen. Baiba bespeelt de beroemde Stradivarius ex Baron Velich, die ze in bruikleen heeft van landgenoot Gidon Kremer.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek.
2: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.
3: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

Qua melodie en harmonie is het lied Der Fischer, dat u zojuist hoorde, nauwelijks van een Schubert-lied te onderscheiden. Maar het is van Tomášek. Václav Jan Kžital Tomášek, om precies te zijn. Tomášek is een Tsjechische componist en pedagoog, geboren in 1774 in Skutek en gestorven in Praag in 1850. Als componist was hij een figuur in de klassiek-romantische traditie. Zijn symfonieën en vroege pianosonaten volgden Mozarts model. De pianowerken en liederen vanaf circa 1810 zijn in een lyrisch-romantische trend geschreven. Zo'n 40 liederen schreef hij op teksten van Goethe, Schiller, Pushkin en Tsjechische revival-dichters. In dit uur hoort u liederen op teksten van Johann Wolfgang von Goethe, gezongen door bariton Kurt Wittmer. En Klaus Linder bespeelt een hammerklavier uit 1816.

0: Bariton Kurt Wittmer zong vier liederen en Klaus Linder bespeelde een hammerklavier, gebouwd in 1816. Een instrument uit de tijd dat deze liederen van Václav Jan Tomášek zijn geschreven. Op teksten van Goethe. Schubert gebruikte ook veel teksten van Goethe, stuurde ze op naar de dichter, maar kreeg nooit antwoord. Dat was wel anders bij Tomášek. Van Goethe is bekend dat hij weinig op had met de nieuwere muziek van zijn tijd. Beethovens werken konden hem maar weinig bekoren. En ook met de zettingen die Schubert bij zijn gedichten schreef, had hij niet veel op. Maar hij waardeerde wel Tomášek. Die heeft eenmaal zelfs een aantal van zijn liederen op teksten voor de dichter persoonlijk uitgevoerd. Goethe was aangenaam verrast over het resultaat. Of daar Erlkönig bij was, weet ik niet. U kent vast wel Schubert's versie. Hier is de versie van Tomášek. Wat is uw oordeel? Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
1: Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Wir hatten den Knaben wohl in den Arm, fast im Fing.

Václav Jan Tomášek leerde als kind viool en orgel spelen, kreeg daarnaast ook zangles en maakte zijn muziektheoretische en compositorische kennis eigen door het bestuderen van de geschriften van Johann Joseph Fuchs, Johann Philipp Kirnberger en Friedrich Wilhelm Marpurg. In 1790 ging hij naar Praag om daar wiskunde, geschiedenis, filosofie en rechten te studeren. Waarschijnlijk nam Václav Tomášek in deze periode pianolessen bij František Xaver Dusek. Al snel werd hij echter zelf een veelgevraagd pianist en muziekleraar. En tot 1824 werkte hij als pianoleraar bij aristocratische families. Václav Tomášek, door zijn tijdgenoten de muziekpaus van Praag genoemd, opende in 1824 zijn eigen muziekschool, die onder meer ook werd bezocht door Eduard Hanslik, welke Tomášek als volgt beschreef. Zijn gevoel van eigenwaarde was niet ongerechtvaardigd. Tomášek was een belangrijk componist, vindingrijk, vruchtbaar, streng geschoold. Zijn muziek is altijd mannelijk en karaktervol. Innig, zonder ooit week te worden in zijn liederen. Geestrijk, levendig, zonder coquetterie in zijn pianowerken. Waardig, groots ook in zijn religieuze composities. Zijn muziek mist hooguit het welgevallige, het zinnelijke opwindende. Einde citaat. Hij componeerde onder andere symfonieën, pianoconcerten, kamermuziek, pianosonates, opera's, missen, een requiem en liederen, zoals u nu in deze aflevering van Die Zanken niet hoort. Zijn verzameling Eclogues, herdersgedichten, en rapsodieën voor piano heeft een doorslaggevende invloed gehad op de ontwikkeling van dat karakterstuk.

Drie liederen op teksten van Goethe, gecomponeerd door Václav Tomášek in 1815. Het jaar waarin hij zijn meeste liederen schreef. In 1824 ontmoette hij Wilhelmine Ebert, zus van de Duitse dichter Karel Ebert. Wilhelmine was zelf een goede pianiste en zangeres. Tomášek richtte een muziekinstituut op in Praag, waar hij piano en compositie doseerde. Hij was lid van vele muziekverenigingen en werd regelmatig bezocht door topmuzici die naar Praag kwamen, zoals Wagner, Paganini en Berlioz. Toch raakte hij aan het einde van zijn leven geïsoleerd. Deels vanwege zijn slechte gezondheid, deels omdat hij de sociale veranderingen die in 1848 revolutionaire gebeurtenissen veroorzaakte, niet kon begrijpen. Hij schreef zijn memoires in 1849 en die zijn later in het Duits vertaald. Een recensie schrijft over die autobiografie: Tomášek's memoires zijn zeer eigenzinnig, vaak sarcastisch en projecteren een gevoel van zijn eigen belang van moed en idealisme, onverschrokken in zijn zoektocht naar de waarheid in de muziek en in het leven. Tomášek overleed op 3 april 1850, 75 jaar, en is in Praag begraven. Im Felde schleich ich still und wild, gespannt mein Feuerrohr. Da schwebt so licht dein liebes Bild, dein süßes Bild mir vor.

Jägers Abendlied hoorde u, gezongen door bariton Kurt Wittmer met Klaus Linde aan de piano, een hammerklavier uit 1816. In Tsjechië noemt men Václav Tomáše graag in één adem met andere grote componisten uit dat land, zoals Suk of Smetana of Dvořák. Maar het bleef dit jaar, 2024, het 250ste geboortejaar van Tomáše. Ook daar opvallend stil met herdenkingsconcerten. De muzikale paus van Praag raakt min of meer uit beeld. De autobiografie die Tomášek een jaar voor zijn overlijden schreef is nog wel steeds te koop en naast de Tsjechische ook in een Duitse vertaling te lezen. Ik lees u een stukje voor waarin hij een ontmoeting met Goethe beschrijft in Marienbad. Marienbad ligt op een steenworp afstand van de Duitse Gent in het Boheemse Woud. Als badplaats, kurort, werd het pas in 1815 bekend. Goethe kwam ervoor de mooie omgeving en vond er mineralen en nieuwe gesteenten voor zijn geologische studies. Maar vond er ook heil door het drinken van het geneeskrachtige water. Vandaag Goethe in Marienbad leren kennen. Hoe had ik eerder vrede kunnen hebben voordat ik hem had bezocht en met hem had gesproken? Hij was blij me weer te zien en was buitengewoon vriendelijk tegen me. Hij vertelde mij dat hij onlangs was hersteld van een ernstige ziekte. Maar ik zag dat zijn uiterlijk niet in het minst was veranderd. Ik vond zijn blik nog steeds stralend en de uitdrukking van zijn gelaatstrekken zoals voorheen vastberaden. Hij noemde de vele vrienden die ik in Weimar had gemaakt door mijn composities van zijn gedichten.

U hoorde nog eens 5 liederen van Václav Tomášek met teksten van Goethe, uitgevoerd door bariton Kurt Wittmer en Klaus Linder op een hamerklavier. Op onze site concertzender.nl klikt u op gids en kijkt op de datum van vandaag 27 oktober. En daar vindt u een speellijst met titels van de liederen die u in dit uur heeft kunnen horen. Ik neem vast afscheid van u, mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal, en samen met technicus Aart Veerman hoop ik dat u weer luistert op 10 november... en dan laten we u liederen horen van Gabriel Fauré, die 100 jaar geleden overleed.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn, die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee, is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep, waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAKS. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: like nothing.
1: Ray Charles met Busted uit 1963.
2: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Maandag, het is net 11 uur geweest. En dat betekent dat we het laatste uur van jouw dag gaan vullen met relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. En zojuist hoorde je Ray Charles met Busted uit 1963. Vanavond mooie gasten, interessante gasten. Ik verklap nog niet alles, maar ik ga wel vertellen wie er zijn vanavond. Dat is Margreet Olshorn. Ze ontving onlangs de stadspenning De Rotterdammert. En Helen Monne is een audiovisueel kunstenaar die voornamelijk werkt met film- en locatiegebonden installaties. En ook hebben we Marcia van Eck. Ze is keramist en ortomoleculair therapeut. Nou, wat deze mensen allemaal doen, waarom ze het doen en wat hun drijfveren zijn, dat horen we later hier in de show. Ze gaan praten met onder andere Tera Cox en Herman de Bruin. En ja, mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert naar de late avond. Dit is Fleetwood Mac met Songbird uit 1977. Veel plezier met de late avond.

Liverpool Rain uit 2012 van Raccoon. Wat een mooi nummer. Zometeen onze eerste onderwerpen van vanavond. Te gast Marcia van Eck. Zij is keramist en ortomoleculair therapeut. En Marcia van Eck brengt in haar atelier creativiteit, rust en bewust leven samen. Met Rosenburg Keramiek laat zij zien hoe werken met klei kan bijdragen aan balans tussen lichaam en geest. Maar eerst voor een balans met Spaceman uit 1993.

0: ga praten met Marcia van Eck. Ze is keramiste en in de studio. Marcia, welkom.
1: Dank je wel.
0: Je doet aan keramiek.
1: Klopt.
0: Heb je daar heel lang feeling voor?
1: Ik denk nu 2 jaar. 2,5 jaar ongeveer.
0: Ja.
1: Ja, en ik zit ook op de Nederlandse keramiekopleiding in Gouda.
0: Want je wist niks van keramiek af toen je dacht, dat ga ik doen?
1: Nee, dat is eigenlijk begonnen als een hobby. Ik dacht, dat wil ik heel erg graag leren.
0: Mm-hmm.
1: En in het Delft heb je het vak. En daar werden de keramieklessen aangeboden.
0: Ja, ja.
1: Dus iedere dinsdagochtend was ik daar te vinden. En het greep mij zo snel, omdat ik het heerlijk ontspannen vond.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik had al vrij snel een drijfschijf gekocht. En de hele woonkamer stond al vrij snel vol met alle potjes en bakjes. En toen ben ik op zoek gegaan naar een deelatelier. Daar heb ik eventjes gezeten. En toen kwam uiteindelijk mijn eigen atelier op mijn pad.
0: Ja, ja. Je zit nu in je eigen atelier. Want een deelatelier bedoelt niet dat je met andere kunstenaars dat moest delen.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, het was een ruimte bij een stukje.
0: Je hebt nu een mooie plek om het zelf te doen. En met mensen ook nog erbij.
1: Juist. Ja. Ja, ja, ja, ik wil het inderdaad graag andere mensen ook laten ervaren.
0: Nou, hoe gaat dat dan? Als je binnenkomt bij jullie, dan is het als je een cursus gaat boeken, dat kan, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: een workshop of hoe noem je het? Ja,
1: een workshop inderdaad.
0: Ja. En dan kom je binnen en dan ga je dan meteen aan het draaien? Of,
1: Ja, ik geef eerst een demonstratie van wat de bedoeling is.
0: Mm-hmm.
1: En daarna ga ik de mensen stap voor stap begeleiden. Hoe het op de draaischijf, zeg maar, wat er moet gebeuren. Dus als we een bakje maken, dan moet eerst de klei gecentreerd worden.
0: Oh, en wat is dat dan, klei centreren?
1: Centreren is op de draaischijf proberen de klei zo goed mogelijk in het midden te krijgen. Dat er geen bobbeltjes meer in zitten.
0: Mm-hmm.
1: Dat zorgt ervoor dat we een recht bakje omhoog krijgen in plaats van één met hobbels.
0: Ja. En je kan iedereen begeleiden die bij jou komt zonder dat ze ervaring hebben? Of dat ze zeggen,
1: zeker,
0: nou, ik wil wat meer weten?
1: Ja, juist. Nee, ik heb eigenlijk geregeld mensen die het nog nooit gedaan hebben. En ja, sommige mensen hebben de feeling voor en sommigen hebben er iets meer moeite voor, want het is wel een ambacht.
0: Mm-hmm.
1: En ja, in die zin is oefening baart kunst. Ja.
0: Ik heb het gevoel dat er meer vrouwen zijn die dit werk doen dan mannen.
1: Terwijl dat er mannen die zijn er echt ontzettend goed in.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja, dat is wel heel grappig.
0: Dus de oproep is, als mannen dat plezier in hebben en het willen leren verder, kom erbij.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, vind ik alleen maar gezellig.
0: Die gaat er voorlopig nog mee door, want je hebt een groot atelier, zei je al.
1: Ja, ja.
0: Dus,
1: ja, zeker. De aankomende jaren wil ik daar zeker mee doorgaan. Sowieso eerst mijn opleiding afmaken, die duurt 3 jaar.
0: Ja, het is nog een jaar dus. Ruim.
1: Ja. Ja. Ja, en nou ja, uiteindelijk een eigen lijn misschien wel ooit.
0: Mm-hmm. Want kom je er dan nog toe om eigen werk te maken met al die workshops en cursussen die je doet?
1: Ja, ik moet zeggen dat het is echt wel heel erg druk op het moment met alle workshops en cursussen die ik geef.
0: En de cursus die je nog zelf volgt.
1: En de cursus die en daar moet ik ook geregeld nog best wel veel voor doen. Met mijn projecten die ik dan moet afmaken. Dus ja, ik moet het wel een beetje inplannen om zelf mijn eigen werk nog te maken.
0: Nou, dat is mooi. Dan heb je time management ook nodig.
1: Ja, dat zeker.
0: Zeker.
1: Ja. Ja.
0: Mensen die meer willen weten of ook naar de workshop toe willen, die kunnen via de website bij je terecht?
1: Ja, dat is rozenburgkeramiek.nl met 2 O's.
0: Mm-hmm.
1: Daar staat in principe alles op. Daar kunnen alle workshops
0: Kan je gewoon aanmelden.
1: Geboekt worden, ja.
0: En als je een keer komt om je aan te melden, dan kom je eerst een keer kijken, misschien?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Is dat de bedoeling, dat je eerst even kijkt en ruikt wat het is?
1: In het atelier bedoelt u?
0: In het atelier, ja.
1: Nou,
0: of
1: nee,
0: doe je intakegesprekken?
1: Als mensen twijfelen over of ze in aanmerking komen voor de open studio, dus mensen die zelfstandig kunnen werken, dan doe ik wel een intakegesprek.
0: Ja, ja,
1: ja, ja, ja, dus dat is misschien wel fijn.
0: Afhankelijk van hoe het mensen erbij staan.
1: Van de kennis, ja, ja, juist, inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar daarin kan ik ze ook begeleiden als ze minder ervaring hebben.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
1: Ja.
0: Nou, je hebt zelf ook nog niet zo lang ervaring, maar je weet wel meer dan de meeste mensen die komen, denk ik.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik ben nog niet super lang ermee bezig. Maar ik ben heel leergierig. Dus en, ik leer snel.
0: Ja, en ja. Aan enthousiasme ontbreekt het ook niet.
1: Nee, klopt. Ja.
0: Kijk even op de genoemde website en dan kun je allemaal terecht in Delft bij de Rozenburg Keramiek aan de Taj Mahal plaats in Delft. Dankjewel voor het gesprek, Marcia van Eck. En heel veel plezier met wat je allemaal teweeg brengt en doet voor de mensen met keramiek.

Muziek verbindt grenzen en stijlen. Van dromerige klanken van Heaven tot de warme Franse chansons van Isabelle A. Twee verschillende muzikale werelden die elkaar vinden in sfeer, emotie en beleving. Where the Heart Is van Heaven uit 2023 en En Route van Isabelle A. uit 2019. En dan zometeen onze tweede gast alweer van vanavond. Tilde Cox ontvangt Margreet Olshoorn. En Margreet ontving onlangs weer de stadspenning De Rotterdammert voor haar grote bijdrage aan de mode- en designwereld in Rotterdam. Met haar vernieuwende visie zette zij Rotterdam internationaal op de kaart als stad voor conceptioneel design. Voordat we gaan luisteren, eerst Golden Earring met Hold Me Now uit 1994.

0: Margreet Olsztoorn is modeambassadeur in Rotterdam. En we hebben haar aan de telefoon. Margreet, welkom in onze uitzending.
1: Dank je wel.
0: En van harte gefeliciteerd met die toekenning van de Rotterdamse stadspenning. Want dat viel jou onlangs te beurt.
1: Dat zeker. Heel leuk was dat.
0: Waar staat die voor eigenlijk?
1: Die staat, zoals ik het zelf dan interpreteer, voor Rotterdammers die... je hoeft niet in Rotterdam geboren te zijn, maar al lang in Rotterdam werken aan iets, zich inzetten voor iets of karakter geven aan de stad met wat wij doen. En dit al voor een langere periode, waardoor het een onderdeel wordt van het brandmerk Rotterdam.
0: Wat is jouw insteek? Wanneer neem je iets op in je collectie? Wat zijn de kenmerken en de eisen die waaraan je moet voldoen, vind je zelf?
1: Nou, dat laatste regeltje vind je zelf, dat is heel belangrijk. Want ik werk niet met mensen waar ik... Dit is puur mijn eigen keuze, omdat ik alleen de rekening betaal, zeg maar. Dus ik ben niet afhankelijk van investeerders of derden. Voor mij is het heel belangrijk dat de keuzes die ik maak zijn al in een smaakprofiel, laat maar zeggen, die wat mijn gezicht is, dus waar ik van hou. En dat begint bij materiaal. Als ik iets aanraak en ik voel dat gewoon het materiaal niet goed is, dan passeer ik het gelijk. Dan is het voor mij gelijk gedaan.
0: En bedoel je dan dat het duurzaam is of zacht is of wollig is? Wat bedoel je?
1: Nou, dat de stof echt goed voelt. En dat het echt duurzaam... Alles wat je bij mij koopt is duurzaam. En dat komt omdat het geen fast fashion is. Dus het wordt niet... Ik kan het ook niet orderen. Heel veel mensen weten dit niet. Ik ga veel naar Parijs, Kopenhagen, Berlijn voor inkoop. Parijs sowieso 4 keer per jaar, soms 6 keer per jaar. Maar de orders die ik schrijf zijn voor 2 keer per jaar en een half jaar voordat het in de winkel komt, vaak nog 7 of 8 maanden later, schrijf ik de order. Dan betaal ik dat aan. Dan wordt er geproduceerd op wat ik heb besteld. En dan komt het in de winkel. Dus er wordt geen overproductie gemaakt van dit soort kleding. Het is puur op wat er wordt geschreven door de winkels.
0: Ja, nou las ik van jou dat jij avant-garde, exclusief en designerkleding verkoopt. Nou, exclusief en designer, dat snapt iedereen wel. Maar wat bedoel je met avant-garde precies?
1: Ja, avant-garde is meer gericht op een bepaalde stijl. En die stijl heeft te maken met minimalistisch en tegelijkertijd ook vooruitstrevend in visie, maar wel met die minimalistische kant. Dus dat kan je omschrijven als in vorm vaak sterker dan... Ik heb bijvoorbeeld heel weinig jurkjes met printjes en décolletés en op die manier van een gezellig jurkje of zo. Dat zal je bij mij... Dus er is veel meer over de vorm. Net zoals de architectuur, de avant-garde minimalistische architectuur, draagt dat ook in zich. Het gaat om het materiaal, detaillering, de lijn ook.
0: Ik krijg er nu wel een beeld bij. Tot slot, is er nou iets veranderd? Nou, je die penning hebt gekregen, want je wordt de ambassadeur genoemd. Je hebt die Rotterdamse penning. Wat is er voor jou veranderd?
1: Ja, dat moet ik eigenlijk nog een beetje gaan zien.
0: Nou ja, ik neem aan dat je het ook wel op hebt gevat als een soort erkenning of waardering voor je werk.
1: Ja, dat je gezien wordt door zo'n gemeente. Kijk, ik krijg ook gewoon blauwe enveloppen in mijn brievenbus.
0: Ja,
1: en als ondernemer ben je, en misschien ook als kunstenaar ondernemer, ben je vaak, ik in ieder geval, heel... ik doe het toch wel. Wat ik wil is... ik ben heel afhankelijk. Ik heb ook geen steun gekregen van de gemeente op enige manier van met het huren van mijn pand tot en met... De campagnes die ik maak. Ik ben bijvoorbeeld heel erg jaloers op bepaalde musea en theaters die gewoon die abris in de stad mogen hangen.
0: Ja, dat snap ik. En van de andere kant...
1: Ik zou dit zo graag willen.
0: Ja, van de andere kant, je doet het toch maar en je bent bekend. Dus dat gaat helemaal goed.
1: Ja.
0: En nu ook de erkenning. Ik heb zomaar het idee dat we nog veel van jou gaan horen, Margreet. Voor nu wil ik je heel hartelijk bedanken voor je verhaal over die Rotterdamse stadspenning die je hebt ontvangen. En dankjewel voor het gesprek.

Steely Dan 1972 hebben we het dan over met Dirty Work. En je luistert nog steeds naar De Late Avond. En daarvoor hoor je Robert Long, een Nederlandstalig liedje. Liefste, mijn liefste, uit 1984. Ja, Robert Long. En hij was meer dan een zanger met zijn scherpe humor en persoonlijke verhalen. Wist hij mensen tegelijk te raken en aan het denken te zetten. Zowel op het podium als daarbuiten. En dan zometeen onze laatste gast hier in de studio. Herman de Bruin ontvangt Helle Monne Huisman. Ze is audiovisueel kunstenaar en filmmaker. En met film en installaties onderzoekt Helle thema's als verbinding, herinnering en natuur. Haar werk beweegt zich op de grens tussen het vertrouwde en het onbekende. Nou, dat klinkt heel spannend. Hoe dat allemaal zit, horen we straks eerst. The Pretenders, Hymn Over Her uit 1987.

0: Mijn gast in de studio is Helle Monne-Huisman. We zeggen gewoon Helle, hè?
1: Ja,
0: eigenlijk
1: dan
0: als roepnaam, toch?
1: Zeker. Ja.
0: Je bent filmmaker, maar je doet nog veel meer. Want ik zag ook kunstgalerieën staan. Kan je daar ook filmen dan?
1: Je kan er zeker films vertonen. Ja, mijn familie heeft nog altijd een pand hier in Schiedam aan de Lange Haven 77, waar Galerie Chimera zit.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is een familiegalerie. En wij presenteren daar eigenlijk heel veel verschillende soorten werk. Nu de laatste expositie die we hadden was een hele bijzondere, een hele mooie expositie. Want die mocht ik doen samen met mijn vader.
0: Okay.
1: Dat was als een soort viering van dat ik net van de kunstacademie af ben gekomen. Maar ook een viering van hoe wij elkaar heel erg beïnvloeden. In hoe we naar de wereld kijken, hoe we werk maken. En dat was een hele mooie samenkomen van audiovisueel werk van mij. 4 van mijn afgelopen films. En dan kamerhoge schilderijen en prints en beelden van hem, van Frans Huisman. Dat was echt een heel bijzonder moment om samen te vieren. Omdat we dat samen konden brengen en ook bij elkaar konden ervaren wat we mooi vonden aan elkaars werk. En dat, dat enthousiasme en die liefde eigenlijk delen met de mensen die voorbij kwamen.
0: Maar ja, ik denk als het in de familie is, is het zo'n echt familieverhaal. Dan moet de buitenstaander daar wel een beetje in mee kunnen gaan.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook wel. Ik ben heel blij met de familie waar ik uit kom.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik denk dat wat er heel erg aan ons is meegegeven, is een soort enthousiasme delen met je medemens. En als je iets moois vindt of iets speciaals vindt of iets weet, dan is er ook een soort je betrokkenheid naar de gemeenschap toe is juist door je deuren open te stellen, door een docent te worden, door je kennis over te dragen, je verwondering over te dragen. En ik zie dat ook echt als een geschenk vanuit hoe ik ben opgegroeid.
0: Mm-hmm.
1: Dat is hoe ik nu in de wereld sta. Ja. En ik denk dat ik daardoor ook filmmaker en kunstenaar ben geworden op een manier.
0: En dat wil je ook delen met anderen.
1: Ja.
0: Maar kunstenaar en filmmaker zit soms, ja, het is allebei kunst natuurlijk. Daar gaat het. Maar maak je dan ook andere dingen? Maak je ook schilderijen bijvoorbeeld, zoals je vader, of juist niet?
1: Dat is nog niet de vorm die ik heb gevonden.
0: Okay.
1: Ik maak veel collages.
0: Oh, dat wel.
1: Dus dat is wel iets waar ik me toe aangetrokken voel. En ik schrijf heel veel. Ik denk dat mijn eerste liefde bijna schrijven was. En dat ik daarna pas beeld en geluid tegenkwam. Dus
0: okay.
1: Dat mijn observaties vaak beginnen in een zinnetje die ik ergens tegenkom of opschrijf. Of
0: film maak je, ook in opdracht voor mensen?
1: Ja.
0: Want kunstenaars zijn vaak niet zo van opdracht, maar dat hoort er wel bij natuurlijk. Want de schoorsteen moet wel roken.
1: Precies,
0: ja.
1: Precies.
0: Ja, mensen die galerie willen bezoeken, in Schiedam is dat, hè?
1: Mm-hmm.
0: Heb je daar een website van of dingen die?
1: Galerie Chimera. Dus de website
0: Chimera,
1: dat schrijf je Chimera.
0: Oké.
1: Wij zijn ook te vinden via mijn website hellemonne.com of mijn vaders website franshuisman.eu.
0: En als je in Schiedam bent, dan ben je altijd bezig met dingen te ontdekken en proberen weer mensen te verleiden om te komen kijken naar wat jullie allemaal weer bedacht hebben. Want
1: precies.
0: De monumentendagen komen eraan, begreep ik. Daar zit ook een idee, hè?
1: Daar zit zeker een idee. Ik ben nu verantwoordelijk voor Doek. Dat is een kunst- en filmfestival waar we projecteren op de zeilen van schepen. En voor ons, de schepen in de haven zijn natuurlijk varende monumenten zijn prachtig.
0: Er liggen er heel wat van die varende monumenten in Schiedam, dat weet ik,
1: precies.
0: En wanneer vindt dat doek plaats?
1: Open Monumenten vindt plaats in september. En hopelijk is doek daar dit jaar.
0: Oh, dat
1: ook
0: is
1: bij.
0: Een integratieonderdeel daarvan.
1: Ja, hopelijk, okay. Hopelijk.
0: Nou, dan wachten we dat rustig af. Kijk even op de genoemde websites. En dan kom je Helle Monne-Huisman weer tegen. En als je ze nog meer tegen wil komen, ga naar de galerie toe die we genoemd hebben.
1: Perfect.
0: Dank je wel voor het gesprek.

En met Janice Ian kabbelen we naar de klok van middernacht. At 17 uit 1975. Ik ga je wel tussen wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Wees voorzichtig. Kijk eens op www.delateavond.nl. En dan kan je ook alle uitzendingen terugluisteren als je dat zou willen. En morgenavond zijn we weer terug. Vanaf 11 uur tot middernacht met Bert de Wolf. Ook weer met de relaxte muziek. En mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. Ik hoop dat jij het fijn vond dat je erbij was. En ik zou zeggen, tot volgende week. Mijn naam is Norbert Ketting en dankjewel voor het luisteren. En we gaan zo uit met Johnny Nash, Rock Me Baby uit 1986. Tot volgende week.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Plakkeze deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn, die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee, is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn, die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee, is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel